0: Ik had mijzelf voorgenomen dat de eerste vrouw die je kus de allermooiste vrouw ter wereld zou zijn.
1: Ik zocht naar prins op het witte paard. Ik had al

0: Luister, Klim. Als ik straks schitter in die rechtszaal, dan gaat die zaak vanzelf weer rollen. Mag ik jou even laten zien wat ik in gedachten had voor als ik moet getuigen?
1: Je doet maar.
0: Oké. Muziek! Nou, ik zit in dat getuigenbankje, werpt de jury een verleidelijke blik toe. En dan slaat mijn been over het daar zo ongeveer.
2: Als stel maar straks getuigen.
0: En dan, als Harrison me verhoort, dan doe ik iets als... Oh! En als hij gaat schreeuwen, begin ik als een gek te beven. Oh, nee, alsjeblieft!
2: Als stel maar straks getuigen.
0: Heb ik een hele droge keel en fluister ik, heeft er iemand een glaasje water voor me?

En ineens ga ik overop huilen. Emmers vol, maar ik heb geen zakdoek. Die moet ik dus aan jou vragen. Ontroerend, hè? En dan sta ik langzaam op en probeer te lopen. Maar ik kan niet meer. Dus ik strompel en ik strompel en ik strompel en ik strompel. En uiteindelijk